0: Sì, però così potrebbe essere una cosa patina, perché il budget come si fa così, basta che gli fanno fare.
1: Oh, ma ragazzi, ho per fuori un tempo per quella che anche lei, ci mi va con un altro. E se io ti chiedo, dai, come io ci mi vengo con la che lei, io per tutti, tu ci intendiamo un paro sapere, che sa che con paro sapere, io ci metto un tanto paico, e tu pure hanno con la che, non c'è paio, lei, non hanno con la che, non hanno con la che, perché poi io non mi guardo, non lo so se è.
0: Om ons te maken te eerst maar eens niet dat van wanneer ben je dat komen zo dat je in die lage te komen bij ons aan. Dus die maanden drie komen dat een paar die potel die op deze omzet daar naar bij zeggen om bij ons aan. Maar ja, maanden drie dat van wanneer dat er die lage zo komen dat dan dat die lage te komen bij ons aan. Dus die kan dus op dan door maar te wisselen dan terug dat er aanzal en die potel die kan je. En die is dat als je op een moment naar de kamer gaat je bij die en laat